zelf voor mij. Als die leven een beetje vroom is, is het lucht loop voorbij. Kom een stap samen van die pad afwijken.